0: een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: een nieuw uur. Met de grootste hit.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

Radio Memory. Radio Memory. De beste muziek hoor je hier. She's crazy like.

0: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebola-virus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: De beste muziek
4: hoor je hier.
5: Radio Memory.
6: The next train will be leaving from platform 1.
7: U luistert naar West Express
8: met Mike West.

Vandaag opende Terry Stafford met zijn special. Welkom trouwens in de rozentuin van de hits. The West Express met Lynn Anderson.

Zodanig ben je terug met een hit uit de jaren 60 van Brian Island. Toen ze de string nog eindelijk noemden de Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini. Eerst laten we nog een ballon op. Wat zeg ik, één ballon? 99 luchtballons. Dit is Nena.

Hank B. Marvin and the Shadows en Kon-Tiki. Blijven nog even in Groot-Brittannië met Dave Barry. The Strange Effect on

Zo dadelijk ben je terug met Nederlands grootste stem, Ramse Shafi en het verhaal van Sammy. Eerst nog Tears for Fears. Let it all out or shout.

Blood, Sweat and Tears en Idy High, Idy Ho. Alvorens afscheid te nemen, nog even het allerbeste toewensen. Terrence

Is aflevering van de West Express met de beste muziek uit de jaren 60, 70, 80. Hopelijk spreken we elkaar weer in de volgende aflevering. Uitsmijter vandaag wordt Jeff Wayne met Justin Hayward en The Eve of the War. Maar eerst nog het spreekwoord. Spreken is zilver en zwijgen is goud. De Tremolos.

0: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebolavirus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio

Gelukkig gaat mijn charmante assistente de discobal nog eens lekker opgeblonken. Want ik heb hem zeer snel kunnen gebruiken in onze ochtendshow. Goedemorgen, donderdag 4 juni. Met straks de nieuwe Willy Sommers. En dit zijn de Pretenders.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: Goedemorgen.

The Three Degrees and the Dirty Old Man. Shakira, die hebben we ook klaarstaan. Met Zoo, maar eerst het Franse chanson met Daniel Gérard. Tu me dis

ochtendshow. En zo. Davy Gillis. Die komt eraan. En dan elke dag wordt mooier. Dat is waar. Met Radio Memory wordt dat altijd mooier. Dag in, dag uit. Ja, met allemaal nieuwe stemmen en leuke stemmen. Echt leuk. Maar nu, Rod Stewart.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Radio Memory. Goedemorgen.

Anthem, I Shot the Sheriff. Ja, ik spreek er net over weer de nieuwe stemmen. Ik ga eerlijk zijn, ik heb al een paar jaren. En het begint met een 3 en het is meer als een 0 erbij. In deze leuke radiowereld. Ik ga nu heel open zijn naar jou toe, beste luisteraar. Ik ben nog nooit zo omringd geweest door dames in een

0: De fiscale hervormingen van de federale regering zijn een stap dichterbij, want de Kamercommissie Financiën heeft die goedgekeurd. Zo stijgt de belastingvrije som op je inkomen. De regering wil zo het verschil tussen werken en niet werken groter maken. Met minstens 500 euro, zegt minister Jan Jambon.
1: Het moet een incentive zijn voor mensen om te gaan werken. Dat is de afstand tussen degenen die uitkeringen trekken en niet werken of niet meer werken, met alle verdiensten daarbij. En degenen die wel nog zouden moeten gaan werken en in een uitkering zitten.
0: De regering wil ook de werkbonus versterken, waarbij werknemers met een lager loon minder sociale bijdrage moeten betalen. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza-stad zijn 9 mensen omgekomen, onder wie 4 kinderen. 7 mensen kwamen om bij aanvallen op appartementen en Israël viel ook een huis aan in een vluchtelingenkamp. Daar zijn er ook 15 gewonden. Er is nog geen echt tastbare vooruitgang in de vredesgesprekken tussen Iran en de VS. Dat zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Maar volgens Trump is een deal dan weer wel dichtbij.
2: Immediately upon signing the memorandum of understanding, the Hormuz Strait will open. And it'll open up quickly.
0: Volgens Iran is dat weer nog niet zeker of ze de komende tijd weer snel aan tafel gaan. Er zou wel een akkoord zijn tussen Israël en Libanon over een staakt het vuren, maar tegelijk is bij een Israëlische aanval op een ambulance in het zuiden een hulpverlener gedood, een collega raakte gewond. En de Democratische Republiek Congo heeft in Luik 0-0 gelijk gespeeld tegen Denemarken. Het was een oefenmatch in de aanloop naar het WK voetbal. De Denen zullen daar niet bij zijn, Congo voor het eerst sinds de jaren 70. De Congolese nationale ploeg is hier door de dreiging van het ebolavirus in eigen land. We beginnen straks met buien en onweer en 18 graden en vrij veel wind. Die zone trekt door Vlaanderen, gevolgd door opklaringen. Morgen af en toe zon, maar de kans op regen blijft.
3: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
4: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
5: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
3: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
4: Dat is al wel een keer de moeite.
6: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
7: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek. Ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
8: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
7: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
8: Ik zie

Creedence Clearwater Revival en We'll Stop the Rain. Ja, ik moet je wat vertellen. Gisteren na de ochtendshow kreeg ik een berichtje. En dat berichtje heeft het wel een beetje stil in mij gemaakt. Want in het berichtje stond van: Erik, mama is er niet meer. En dat berichtje kwam van Celine. En dit is

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
3: Waar zijn al die mooie jaren?
2: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
4: Dit is Radio Memory.
5: Goedemorgen.

Janet Jackson en Whoops Now in de ochtendshow op deze donderdag 4 januari. Straks nog meer Belgische muziek van de Tinky Toys. Oh, dat is lang geleden. Declaración de amor. Goedemorgen.

Dinky Toys, een declaration d'amour. Ja, het nieuws van gisteren, dat kwam wel even aan. Ja. A picture of you. Dat wil ik er gewoon aan herinneren, natuurlijk. Aan de stem en de persoonlijkheid van Mike.

Taylor Dane en Tell It To My Heart. Straks nog wat filmmuziek voor jullie, maar eerst... Een man die ik ook ontdekte dankzij Radio Memory. Ik ga eerlijk zijn. Maar wat een stem heeft hij. Ach, en wat een charisma.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gand, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android. Radio Memory.
5: Goedemorgen.

muziek van Grease, Frankie Valli, hier in de ochtendshow. Eens kijken welk nummer ik voor jullie klaar heb van Frans Bauer, want hij heeft toch al deze week zijn moment. Maar eerst 10cc en Dreadlock Holiday en Bruno Mars, die mag ook nog eens zijn ding doen.

Vrienden, bedankt dat u er weer bij was. Dat u met mij bent wakker geworden. Morgen natuurlijk de vrijdageditie doen we dan opnieuw. Vanaf 7 uur bij Memory. Dit is het Frans Bauer. En ik wil met jou dansen.

0: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met de winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek. Ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
6: Ik zie je graag.
7: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.

0: begint. En hier zijn ze dan. Onuitgeslapen.
1: You smell fish.
0: Ongewassen. Yeah. En ongemanierd.
1: In a minute I'll start to yell.
0: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.

Goedemorgen, we zijn ondertussen donderdag geworden en we hebben weer de deuren geopend van onze ochtendcrew. Samen met Christopher Holle, here to stay. Ja, we zijn naar hier gekomen om te blijven. En we blijven toch wel zeker een uurtje vandaag, dat beloof ik u. Want we gaan alle grote hits op u gaan loslaten. Zoals het is van Agneta Falskok. En daarmee gaan we terug naar 1982. Wrap your arms around me.

Ja, we zaten even in die ogersfeer met deze Avicii en in Heaven. En oger kun je niet geraken, denk ik toch niet. Want daar hebben ze me toch altijd wijsgemaakt dat de hemel het hoogste is. En de volgende zijn ook radiocollega's geworden. Ik heb het over Kleinmans en Van Geel. En zij gaan schreeuwen hier in onze ochtendkroeg. Ik ben

Adrian Gurvich, en die heeft het over een classic. Het was inderdaad een classic. Kunnen we niet veel over vertellen? Gewoon dat het een classic was. Of heb ik het nog niet gezegd? Maar terug naar de artiesten van bij ons. Dit is David van Dijk en Kijk naar mij.

Ja, we gingen even diep terug in de tijd hier op deze donderdag. Met Al Martino uit 1952 en Here in My Heart. En dat hebben we gehoord natuurlijk. Nu gaan we dat ijsje maken met Tu Fabiola en One Night in Dubai.

om beperkt lekker te maken. Gaan we alle dagen door vuur en vlam. Trotseren we de grootste uitdagingen. Welkom, welkom. Dit is de Ochtendkroeg. De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar. Love, power and the best music.

0: blijkbaar moet je maar leren mee leven. It's over love van Todd Terry. En daar gaan we ons niet over zetten. Nee, we gaan vandaag eens op deze donderdag protesteren. Wij moeten niet altijd de boel volgen. Nee, tijd voor die Heart of Noise en Tom Joyce. En we gaan natuurlijk een beetje gaan kussen.
1: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Kiss.
1: De Ochtendkroeg. Radio Klassieker. Deze had u ongetwijfeld willen terughoren.
2: Ik vraag me af of jullie het volgende nog kunnen herinneren.

Het was toch even die 3 minuten van Niels William en hij maakte toch van die mooie platen dat die gestotterd mee zeggen. Ik begrijp het niet veel van, maar nu dat voor Sierra Spiero en de Matuel Lava.

Jazz zijn terug tegenwoordig. Deze Touch of Joy en Give Me Freedom was er eentje uit vervlogen tijden weer bepaald. Ja, ik had het niet juist zien. Maar onze volgende klant zal zeggen Ja Ja.

0: hier zo met deze Jaja. Gaan we de deur dus sluiten van onze ochtendkloek voor deze donderdag. Zeg bedankt voor het luisteren. Morgen ben ik er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering. Hier op je favoriete radio. Ik zou zeggen, veel luisteren bij de volgende collega's.
1: De Ochtendkroeg met Peter Babbelaar.
2: Hoe komt het toch dat u altijd zo sympathiek overkomt?
3: Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Ik kan niet blijven, ik ga naar huis. Ik ga naar huis.
0: En van mij krijg ik nog die van Olly's, The Long Cool Woman in a Black Dress. Tot morgen.

0: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met de winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot 570 euro per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. 1 adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
5: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

0: Lang gejat is niet lelijk. Nee, ze kom je alleen op dit station tegen bij de vrienden. Tears of a Clown, daar gaat de...
1: Dit is de Middle of the Road Show met Hans de Knecht.
0: Wees welkom, lieve Leute van Hoyte.
1: De

0: Bos.
1: Ja, hij heeft ook een tijdje verkering mee gehad, hè?
0: Onze Wacko Jacko. En dat was er een.
2: Een grote zomerhit.
0: In de zomer van 1988. Michael Jackson. Terug op de radio van LP Bad. Die mooie langspeler. Ja. En dit wordt een uur voltooid verleden tijd. Vrienden, welkom.

waar je zo meteen getuige bent van een fijne vachtende keukende gordijnen. Ah, je kent ze al. Haha, leuk hè. Elke dag opnieuw rond deze tijd. Blijf erbij aan je toestel. Allereerst nog even.

0: Kusjes. Tot mij ermee blaad. Jaren 70 werk. Sterk werk, Dirk. Nee, gewoon lekker. Wat het kan op de radio. Ach mensen, wat een feest weer vandaag, zeg.
1: Een fijne verrassende.
0: Een muzikale party. Hoe laat zullen we afspreken aan de Oude Maasweg?
2: 2:45.
0: Lijkt je dat een gezegende tijd? Zullen we doen?
2: Ja, oké. Okay.
3: Dit is de middle of the road show. Sitting on a highway in a broken van.

Rotterdam Europoort, Maasvlakte in de gemeente Rotterdam uiteraard. Het was een lekker oud nummer van de Amazing Stroopwafels. En ook de Nolens. Je kwam er gezellig voor zitten in de middel van de roadshow.

0: een floorfiller, zeiden ze dat met een duur woord. Hier, dames en DJ's. Dat waren feiten, lieve vrienden. Ja. Nog steeds kippenvel. Mierentieten. Als jullie die tijd terugdenken. En wie weet, heb je op deze plaat al ooit verkering gekregen?
1: En ben je al jaren gelukkig getrouwd?
0: Of gescheiden?
1: Nou ja,
0: via lange palen en digitale kanalen is dit de Middle of the Road Show. En zelfs via het nieuwe 5G-netwerk.
1: Ja.
0: Maar ook voornamelijk AM, middengolfklanken. Oh, wat een feest, hè. Julio is een regenjas.

0: nee, het zijn niet de Zwitsers, het zijn de Brothers, de Doobie Brothers. Terug op de radio. Mooi toch? Mooie uitvinding, radio. Van Bel. Nee hoor. Edison.
1: Edison.
0: Nou ja, goed. Het zal ergens in de geschiedenisboekjes te vinden zijn. Alhoewel, je hoort de muziek van de Doobie Brothers. Long Train Running. Kennen we de Fun Boy 3 nog? Met Bananarama. It ain't what you do. That's the way that you...

kan zeggen. En ik heb er verstand van. Jawel. Ze zien er een beetje overrijp uit. Ja, dat wel. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lust er wel soep van.

doe eens een beetje rustig daar. Zo. Fries Meeuwis. Ja. Uit het zuiden. Uit het zuiden hebben ze af en toe de klok horen leunen. Ja, en we weten waar die klei belangt natuurlijk. Hè, bij Guus. Guus, kom nu eens. Koeien, storm springen. Nou, dat was een andere Guus. Nou goed. Lekker toch, hè? Vrienden van de lol. In de Middle of the Road Show. Ook jij bent er vandaag weer een onderdeel van.

funk. En dat was duidelijk te horen. Nog even wat van de Nederlandse successen. De plaat was voornamelijk bijzonder populair in de disco. Maar helaas in de Nederlandse en Vlaamse hitlijsten deed de plaat weinig. Gelukkig is hij terug in de middelstrootje. Fijn dat je erbij bent, vrienden. Natuurlijk straks nog veel meer lekkers op de radio. Met hele lieve collega's voorbij. Lekker blijven luisteren. Het gaat maar door. 24 uur per dag. Dit is

0: Al zelf is dit ook al meemaken, dat hij gedraaid werd.
1: Oh. Nou ja, goed. Ik denk dat hij nog wel duizenden malen gedraaid wordt op een dag, hè? Hey, wereldwijd. Elvis Presley, de King of Rock'n'Roll. The Heartbreak Hotel werd opnieuw uitgebracht in augustus van 1987. En nog steeds mono. Lekker dan. Tot zover de Middle of the Road Show. Morgen een nieuwe aflevering. Graag tot snel.

0: We hebben vorig jaar met z'n allen voor ruim 18 miljard euro online inkopen gedaan. Dat is ruim 5% meer dan in 2024. De cijfers komen van de Belgische e-commerce federatie Bekom. Het zijn wel vooral buitenlandse webshops die met winst gaan lopen ten koste van onze economie. Ruim 6 op de 10 Belgen kopen op Chinese websites als Shein. 8 op de 10 ouders staan achter het smartphoneverbod op school. Een rondvraag van de Vlaamse ouderkoepel toont dat aan. De resultaten staan in de morgen. Door het verbod gebruiken jongeren wel vaker hun laptop. De schermtijd is dus zeker niet korter geworden. Ook het aantal gevallen van online pesten is volgens ouders niet afgenomen. Telenet zet vandaag 40% meer technici in. Dat gebeurt na een groot aantal klachten over onder meer internetstoringen. In de eerste 5 maanden van dit jaar kwamen er dubbel zoveel binnen als in diezelfde periode vorig jaar. Zangeres en televisiegezicht Margriet Hermans wordt volgende week woensdag begraven in de kapel van de Merksplaskolonie. Iedereen is welkom op de uitvaartplechtigheid. En wie dat wil, kan haar maandag ook nog een laatste groet brengen in Oud-Turnhout. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze is 72 geworden. Bij een Oekraïense droneaanval in de stad Simferopol is vanmorgen een dode gevallen. Nog eens 3 mensen raakten gewond. De stad ligt op de Krim, het schiereiland dat door Rusland geannexeerd werd. In de havenstad Sebastopol konden de Russen dan weer 20 Oekraïense drones uit de lucht halen. Enkele gebouwen liepen daarbij schade op. Het is onzeker of Racing Genk-speler Zakaria El Ouadi zal kunnen deelnemen aan het WK voetbal. Hij zou gisteren met de Marokkaanse selectie naar de VS vertrekken, maar er waren problemen met zijn visum en daardoor hebben de luchtvaartautoriteiten hem tegengehouden. De Marokkaanse voetbalbond probeert een oplossing te vinden. Marokko komt voor het eerst in actie op het WK op 14 juni. Het speelt dan tegen Brazilië. We krijgen wisselvallig weer en het kan ook onweren bij maxima rond de 18 graden. In de late namiddag wordt het droger en aan zee kan de zon er zelfs even doorkomen. Ook morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui.
1: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis, live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten, zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
1: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je graag.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en De Jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf.

was een hele mooie single van Sheila de Black Devotion, Love Me Baby. Donderdag 4 juni, iets over 11 uur geworden. Hey, goedemorgen allemaal. Welkom bij Radio Memory vanuit Pajottenhem Galmaarden. Neem je mee tezelf in een aan tafel met Tony van Beveren. Met nu Marco Borsato.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je? Ach, laat maar. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

De beste muziek, jongens, enkel hier bij ons bij Radio Memory. Zowel thuis in de huiskamer, op het werk of in je zaak. Je moet Radio Memory met je meenemen. We draaiden Tavares op de radio. En dat is een reetje van Queen, hè. I Want You Break Free. En dan draaien we nog net voor reclame De Pretenders.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329. Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show? Dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemorgen.

Was er eentje van de Commonards, Never Can Say Goodbye. Als ik mijn playlist bekijk en de klok hier in de studio, gaan we stilaan richting reclame. Gaan we doen met Louisa Fernandez. En dan nog eentje terug in de tijd van Wanda Jackson. En let's have a party. Goedemorgen allemaal, jullie zijn massaal aan het luisteren naar Memory Radio. En dat doet er met trouwens heel veel plezier, hè.

Lid worden van Radio Memory kan. Gewoon lid 20 euro, erelid 50 euro. Steun jouw internetradio en bel ons om lid te worden. 02 669 966 0.

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Alleen de grootste hits.
3: Radio Memory. De beste muziek hoor je hier.

een beetje ambiance mag er wel bij zijn. We draaiden Denzel en Pump It Up allemaal hier in ons programma bij Radio Memory vanuit Gerasbergstraat 105 in Tollenbeek-Halmaarden zijn we gelegen. Dat is een beetje van de Venga Boys op de radio.

0: Een verblijf in een rusthuis kost almaar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt het vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ConfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
3: Radio Memory bestaat 2 jaar en dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
3: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan op?

0: 25 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: Tony van Beveren.

singletrack van de hitparade 1993. Los del Rian de Margarena. Donderdag 4 juni, iets over 12 uur geworden. Ik neem je mee tot 10 uur. Tot aan Katrien Verheijen straks met haar programma. Tot die tijd gaan we het gezellig maken met nu een nummer van Madonna.

In de tijd een grote hit voor de New Four. We draaien de Steve Tielens en Kom je vanavond. We gaan stilaan richting reclame. Gaan we doen met Engelbert Humperding met Raise Me. En dan nog de dame uit Italië in de tijd Sabrina. En we draaien Boys, Boys, Boys.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
2: Kleine vogel, ga maar zweven.
1: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Radio Memory.
6: Goedemiddag.
7: Emergency

een van de bekendste platen van de Miami Sound Machine en Gloria Estefan. We draaiden Dr. Beats. We gaan weer een Nederlandstalige plaat op jullie loslaten. Een van de nieuwe singles van Jo Valli. En we draaien That's Amore. MUZIEK

0: geweldige discoplaat terug in de tijd. De Kips en Brothers, Kees Hermen, Vida. We gaan stilzaam richting Klamer. Gaan we doen met een dame uit Nederland. Yeti Paletti met Ik Ben Yeti. En dan draaien we nog eentje van de Rubens. Heel diep terug in de tijd.
1: Tutti alla festa!

0: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier. Een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
1: Voor al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory App.
4: De Radio Memory App. Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Radio Memory.
7: Goedemiddag.

Als we nu een mooie platen draaien, dan zou ik het echt niet weten wat we hier komen doen op deze donderdag 4 juni. We draaien de Puis hier op de radio. Ons programma loopt stil is aan ten einde, want ook onze volle collega Katrien is hier al toegekomen in de studio's van Memory Radio. We draaien nog Snap, Call of Snap, en dan nog eentje van Marguerite Hermans.

0: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
5: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio Memory.

0: Goedemiddag allemaal en welkom bij Gewoon Katrien. Ik ging alvast van start en dat met een klassieker uit 1971. Het lied was ook een herinnering aan de dag waarop Buddy Holly, Ritchie Valens en de Big Bopper omkwamen. Ja, en dat bij een vliegtuigcrash. En van de jaren 70 gaan we naar de hedendaagse muziek. Ik laat Meteor op jullie los en dat met zijn nieuwste single Nooduitgang. Welkom allemaal.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

destination. Four Non-Blondes met What's Up. Ja, en deze stonden helemaal boven in de top in het jaar 1992. En zet jullie nu klaar voor deze vette klepper van 15 jaar geleden. Black Eyed Peas en I Got a Feeling.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
2: Radio Memory bestaat 2 jaar.
3: En dat wordt gevierd.
2: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
4: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die
2: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
4: Maak hem

0: 20 euro aan de kassa, 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Radio Memory.
2: Katrien Verheyen.
3: Dreetje!
4: Hey Mart, deze is

André Hazes, Junior en Mart Hoogkamer met Zij is van mij. Ja, en Geert vroeg ook een plaatje aan German Jackson en Pia Zadora. Geert, zoals ik aan de telefoon zei, ik heb veel liever dat je de zon bestelt dan de regen. Maar jammer genoeg kunnen wij het zelf niet kiezen. Hier is When the Rain Begins to Fall. Ja, en hij is al gevallen hoor vandaag. Amai.

Ja, when the rain begins to fall. Ja, en dat is hier natuurlijk het probleem in ons Belgenlandje. Als het begint te regenen, ja, wanneer stopt het? Dus niet snel natuurlijk. Want ik denk dat ze nog gans de week regen opgeven, als ik niet verkeerd ben. Ja, en gisteren kregen we het triestige nieuws te horen dat Margriet Hermans overleden is. Dat dus na een strijd tegen een ziekte. Margriet was 72 jaar. Maar haar muziek leeft natuurlijk nog verder in ons. En Roseke, ze vroeg een plaatje aan van Margriet Hermans. Geniet ervan, Roseke. En ook nog veel beterschap gewenst.

Margriet Hermans en Liever Niet. En zo meteen een beetje licht op deze donkere dagen. En dat met Katrina and the Waves. Love, Shine the Light.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Radio Memory.
6: Katrien Verheyen.

Albana en Romina Power en Sempre Sempre. En nu gaan we eventjes de rustige tour op. Eventjes een zen momentje. Als ik er morgen niet meer ben, heb ik je dan wel genoeg gezegd hoeveel ik van je hou. De vraag die Ronan Keating zich al jaren stelt. If tomorrow never comes.

0: Clouseau. En ja, ik wil vannacht bij jou slapen. En nu gaan we het ritme een beetje omhoog doen en we maken tijd voor alle country-liefhebbers. Hij werd niet voor niets de Gentle Giant genoemd. Geniet mee van Don Williams. Some broken hearts never mend.
1: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

0: Een verblijf in een rusthuis kost al maar meer. Een bewoner betaalt nu gemiddeld €2.350 per maand. Het gemiddeld netto-pensioen ligt daar zo'n €600 onder. Commerciële woonzorgcentra zijn zo'n €300 duurder dan publieke rusthuizen. Maar seniorenvereniging Okra stelt vast dat de zorg daar niet noodzakelijk beter is. In commerciële woonzorgcentra zijn er zelfs vaak minder zorgkundigen en verpleegkundigen aan het werk. De inspectie van Financiën maakt brandhout van de nieuwe noodwet van minister van Justitie Verlinde. De wet moet het aantal grondslapers in de gevangenissen drastisch verminderen. De huidige wet, die eind vorig jaar van kracht werd, blijkt een tegenovergesteld effect te hebben. Het aantal grondslapers is in één jaar tijd verdrievoudigd. Het zijn er nu al bijna 740. De protesten in het Franstalig onderwijs blijven maar voortduren. De vakbonden verzetten zich tegen de besparingen die de Waalse overheid wil doorvoeren om haar begroting op orde te krijgen. Een van de mogelijke gevolgen is het verdwijnen van de vaste benoeming. De bonden voeren al weken actie in Brussel en Wallonië. Door de protesten hebben verschillende scholen in Luik hun examens geschrapt. Oud-Turnhout opent een rouwregister voor zangeres, televisiegezicht en politica Margriet Hermans. Ze woonde in die gemeente. In dienstencentrum Eigenaard kan je een boodschap achterlaten voor haar familie en nabestaanden. Wie wil, kan het register ook online ondertekenen. Margriet Hermans overleed gisteren na een korte strijd tegen een hersentumor. Ze was 72. Israël heeft met drones 3 dorpen aangevallen in het zuiden van Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. De aanvallen komen er amper enkele uren nadat Israël en Libanon een verlenging van het staakt-het-vuren overeenkwamen. Het is en blijft wisselvallig met geregeld buien. Die kunnen gepaard gaan met onweer. De maxima liggen rond 20 graden. Morgen krijgen we eerst buien. Later wordt het droger en laat de zon zich af en toe zien bij een graad of 19.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Radio Memory bestaat 2 jaar.
5: En dat wordt gevierd.
4: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
6: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
4: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
6: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan...

0: 50 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory. Radio Memory.
2: Katrien Verheijen.

Frank van Damme en Sophia. En we gaan naar het jaar 80. Ja, dat is ook het jaar waarin Tic-Tac op tv kwam. Je weet wel dat legendarische limonademannetje zo, waarmee we onze kinderen toch wel eventjes stilletjes konden houden. Wel, in de jaren 80 stonden in de hitlijsten Baltimore ook heel hoog genoteerd. Hier zijn ze met Tarzan Boy. Na David van Dijk natuurlijk.

Tarzan Boy van Baltimore. En het volgende nummer begint met een stevig onweer. Gewoon eventjes waarschuwen, het is niet hier, dus maar enkel op de radio. Seven Horses in the Sky, en dat van The Pebbles.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goedemiddag. Katrien Verheijen.

Elena Miles en Black Velvet. En het volgende liedje is de ultieme song. Ja, zo voor een dansje op het kamp van een hero of de scouts. Of ja, wat in eender wat. Het geeft de kracht zo van een soort volksdansje, maar dat dan wel op beat. Eentje uit 1998. Ik snap wel niks van de tekst, maar ik vind het wel een heel leuk deuntje. Hier is Smitje.

En dit liedje, ja, dat doet me echt terugdenken aan de vakanties. En ja, ik zie er zo naar uit. Ik tel de dagen af dat we terug op vakantie mogen. Nu is het wel nog eventjes wachten. En Belinda Carlisle, zij neemt ons mee naar een plekje hemel op aarde.

0: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
1: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gants, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of Ambi koppelteken Bjorn @outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
2: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
3: Radio Memory. Radio Memory.
4: Katrien Verheijen.

The Beach Boys en Wouldn't It Be Nice. En van de 60s vliegen we naar de girl power van de jaren 90. We maken dus een heel grote tijdsprong. The Spice Girls en ja, Who Do You Think You Are?

Spice Girls en Who Do You Think You Are? Ja, en Donna Summer verpakt het niet. Ze zegt gewoon rechtuit wat ze nodig heeft deze nacht. Ja, en dat is hot stuff.

Donna Summer en Hot Stuff. Ja, en op de volgende plaat kunnen jullie lekker goed meezingen. Alhoewel, zingen wordt er niet gedaan. Er wordt dus enkel gekust. Hier is Tarkan.

Ja, en we gaan stilletjes aan naar het einde van Gewoon Katrien. Ik wens jullie allemaal nog een heel fijne avond toe. Nog heel veel luisterplezier met de volgende collega's. En vooral ook een leuk en ja, een goed weekend. En ik sluit af met een rustige plaat van Marc Anthony en You Sing To Me. Dag!

0: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Iedereen weet het. Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
3: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.

0: Limburg zou op het einde van de jaren 80 door Stock Aitken en Waterman nog eens opnieuw worden uitgebracht. Dit was die originele van Nick Straker, A Walk in the Park. We zaten op het einde van de jaren 70. Hey, fijn dat je luistert. Dit is Muzikatief.
1: Alleen de lekkerste popsongs. Muzikatief met Mike Dupré.
0: Met ook dit uur weer onze gebruikelijke ingrediënten. De hits uit de jaren 60, 70 en 80. Straks is er ook nog onze 2-in-1 hit. En we hebben Paul die langskomt met ons nummer 1 hitfeit voor vandaag. We zaten zo net in de jaren 70. Wel, laten we nu eens gaan grasduinen in de hits van de jaren 80.

En we zaten in Groot-Brittannië met de Britse zangeres Marie McLellan Laurie. Of moet ik zeggen Lulu. Sinds 1969 was ze enkele jaar getrouwd met Maurice Gibb van de Bee Gees. In 1967 scoorde ze haar eerste grote hit, hè, To Sir With Love. Dit was het alombekende Shout. En nu terug naar de jaren 70. Dat doen we met Patti Smith. Hier is ze, Because the Night.

0: Ze kwamen uit Amerika, ze zagen, ze kwamen en ze overwonnen. Alhoewel, het bleef bij deze één hit. Maar wat voor een hitje. Jawel, The Flirt en The Passion. We zaten nog eens in 1983 hier in Muzikatief. Van de jaren 80 nu naar de jaren 70, want het is tijd geworden voor onze 2-in-1 hit voor vandaag. We keren terug naar 1970 met Joni Mitchell. Die scoorde toen een hele grote hit met het nummer Big Yellow Taxi. In 2003 zouden de Counting Crows samen met Vanessa Carlton het nog eens overdoen.
1: 2-in-1.

Martha Reeves van Dallas. We kennen ze ook nog wel van die andere grote hits. Ik denk bijvoorbeeld maar aan Heatwave. Come and get these memories, dancing in the street. En Nowhere to Run. Wel, met deze zaten we nog eens in 1966. De Martha Reeves van Dallas waren dit en Jimmy Mac.

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninove. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.

Temptations in 1969 scoren ze hun eerste grote hit. I'm Gonna Make You Love Me, weet je nog wel. Gevolgd door die andere grote, I Can't Get Next To You. Wel, dit haalde nog eens uit de hitparade van de jaren 80. Meer bepaald mid van de jaren 80. De zomer van 1985. The Temptations and Treat Her Like a Lady. En nu Rod Stewart met de eeuwige hamvraag. Do you think I'm sexy?

Al langs was de film nog eens te zien op televisie, hè? Pretty Woman met Julia Roberts en Richard Gere. Wel, dit was hem nog eens, Roy Orbison en zijn Pretty Woman. En nu, Nederlands werk op de radio. Alhoewel, het is in het Engels te doen. Hier zijn de heren van de Time Bandits. Listen to the man with the golden voice. Muziek.

0: In het midden van de jaren 80 waren ze bijzonder populair. Niet alleen in Nederland en in Vlaanderen, maar ook in enkele andere Europese landen. En ze scoorden hits met Dancing on a String, Endless, Now My Love, I Won't Steal Away en I'm Only Shooting Love. I'm Specialized in You en deze natuurlijk. Hè. Listen to the Man with the Golden Voice. Dan hebben we het over Paul Peerlings, want deze er weer komen bijzitten voor een nummer 1 hitfeit.
1: Nummer 1 hitfeit.
2: Midden jaren 70 komt de meeste discomuziek uit de Verenigde Staten. Vanaf 1969 speelde het groepje onder de naam Chubby in de Turnpikes. Maar vanaf midden jaren 70 noemen ze zichzelf Tavares. Het zijn vijf broers uit Massachusetts. Heaven, Must Be Missing an Angel en Don't Take Away the Music worden hun eerste Europese hits. De laatste week van november en de eerste week van december 1976 staat Heaven Must Be Missing an Angel op 1 in Vlaanderen. In 1985 wordt een hermixte versie van Heaven Must Be Missing an Angel uitgebracht, die toch weer op de 9e plaats geraakt in de BRT Top 30.

0: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek. Ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
6: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
5: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parikebrakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 2:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni. Zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis. Dat wil je niet missen.
6: Ik zie je graag.
7: De beste muziek
8: hoor je hier.
9: Radio Memory.
7: Dit is Radio.

een fantastische plaat om mee te mogen beginnen, denk ik, voor deze donderdagse editie van deze Driver's Seat. Annie Lennox en No More I Love Yous. Ja, tragisch nieuws is natuurlijk gisteren ook wel rondgegaan hier in ons Belgenlandje. Ik ga daar straks ook meer iets over vertellen en dat komt dus allemaal langs in deze komende twee uur. Ik heb straks ook New Shoes met I Can't Wait, The Clash met Rock the Casbah. En deze is ook een remaster van 2008. Van een zekere Rod Stewart en Baby Jane. Iedereen een goede namiddag.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Le Folle de Gant, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancers Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487-436490 of 0494-424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory App.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
4: De Radio Memory App.
5: De Radio Memory App voor iPhone en Android.
6: Android.
7: Ivan Plettings.
8: Dit is Radio Memory.
9: Radio Memory.
10: Goedemiddag.

Wij voelen zeker ook nog wel de liefde die zij uitstraalde met haar muziek. Donna Summer en I Feel Love van 1995 remix versie die je hier kreeg in deze driver's seat. Ook iets wat leuk is van muziek altijd is Huey Louie en The News. Die krijg je straks als je graag een paar dagen vrij hebt. Dat is een hintje dat ik ook al wil geven. En deze van The Cure, die is ook legendarisch, vind ik. Deze Close to Me.

0: leeftijd. Slechts 2 weken nadat ze bekend maakte dat ze aan een agressieve kanker leed, had ze dan besloten om euthanasie te doen. Waarom? Omdat het fysieke lijden zo groot was voor haar. Ze had genoeg met vechten, spijtig genoeg. Ja, als je natuurlijk echt zo'n agressieve kanker moet proberen te verwerken, dan probeer je de momentjes er nog bij te halen die je effectief hebt. Zij heeft dat dus ook nog gedaan met haar man, met haar dochter. En ze hebben nog geprobeerd zoveel mogelijk prachtige momenten te beleven. En ondertussen ook al haar begrafenis en andere dingen te regelen. Iets wat dus op dat moment voor haar nog wel ging, onder al die moeilijke omstandigheden die zij fysiek al moest doorstaan door die agressieve kanker. Het is heel spijtig, want het was een pracht van een dame. Ze heeft zoveel dingen kunnen realiseren in haar leven. We hoeven haar niet alleen te herdenken aan die charmante lach die ze altijd had, maar we denken ook wel terug aan al die dingen die zij zelf heeft kunnen realiseren. In de politiek, in de media, op gebied van zang. Zij was een duizendpoot, een creatieve duizendpoot. En wij zullen haar, spijtig genoeg, altijd wel blijven missen. Ze heeft prachtige muziek gemaakt, zoals bijvoorbeeld Mijn Eigen Weg, Don Bosco, Een Vriend natuurlijk, en Alle mannen, Mooie Mannen Zijn Zo Lelijk. Ik heb deze keer gekozen voor Katleentje. Hier is nog eens Margriet Hermans.
1: Radio Memory.
2: Radio Memory.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar.
2: En dat wordt gevierd.
1: Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
3: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
3: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Larissa.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Ivan Plettings. Radio Memory.
0: Goedemiddag.

Jimmy Somerville blijft ook zo'n legendarische stem natuurlijk. En zeker bij deze Bronski Beat en Why. Waarom? Ja, wij houden van fantastische stemmen natuurlijk. Hier bij Radio Memory, ook in deze driver's seat. Ik heb ook nog deze ondertussen voor wij naar 5 uur gaan. UB40, typische muziek natuurlijk, echt in een bepaald stijl zoals wij altijd wel van hen gewoon zijn. If it happens again, tot straks.

0: Een leerlingenbetoging in Brussel is vanmiddag volledig geëscaleerd. Jongeren schoten vuurwerk af, staken steps in brand en vernielden bushokjes. De politie moest traangas gebruiken om de gemoederen te bedaren. Door de rellen rijdt de Brusselse metro met vertraging. De leerlingen protesteerden tegen de hervormingen in het Franstalig onderwijs. Daardoor stijgt hun inschrijvingsgeld. Seriemoordenaar Freddy Orion is een tikkende tijdbom met een zeer hoog risico op herval. Dat zegt het Openbaar Ministerie in een advies aan de Gentse Strafuitvoeringsrechtbank. Maar de rechter legde dat naast zich neer en besliste begin deze week dat Orion na een celstraf van 47 jaar vrijkomt met een enkel band. Hij verhuist naar een instelling waar hem een intensief behandeltraject wacht. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Het personeel bij Volvo Cars in Gent kan nog altijd niet aan de slag. Dat komt door een staking bij toeleverancier Plasman die bumpers levert. De actie daar begon dinsdagavond en een verzoeningsvergadering gisteravond bracht geen oplossing. Daardoor zijn zo'n 4500 arbeiders bij Volvo momenteel economisch werkloos. Nieuwkomers in Vlaanderen zullen voortaan moeten betalen voor een inburgeringstraject. Dat heeft minister van Integratie Krivits beslist. Het traject kost €180, maar veel nieuwkomers ontsnappen daaraan, omdat ze bijvoorbeeld een leefloon krijgen. Krivits wil daar nu verandering in brengen. Alleen voor niet begeleide minderjarigen blijft het traject kosteloos. In Nederland heeft de politie een groot netwerk van mannen opgerold die vrouwen uit hun omgeving drogeerden en verkrachten en daar filmpjes van maakten. Zeker 4 verdachten zijn gearresteerd. De groep wisselde de beelden uit in een chatgroep en de leden gaven elkaar tips. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog volop bezig. Het blijft wisselvallig en onweerachtig bij een graad of 18. Morgen krijgen we eerst buien, later wordt het droger en klaart het wat op. We halen dan zo'n 19 graden.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van ComfoPlus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
4: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En wij zorgen voor een extra boost voor uw zaak.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
7: Radio Memory.
8: Hallo iedereen, ik ben Van Grover en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
7: Radio Memory.
9: Dit is Radio Memory's hitschijf.

George Benson en Give Me The Night. En wat ik jullie ga geven het komende uur is nog toffe platen in het tweede deel van deze driver's seat. Zoals Leo Sayer bijvoorbeeld, Raining In My Heart. Niet alleen in het hart, soms regent het af en toe ook wel eens buiten. We gaan dus naar de weerkaarten kijken straks. Sasha, If You Believe, die krijg je ook. En deze, John Bon Jovi, Midnight in Chelsea. Voilà, we zijn vertrokken voor deel 2. Iedereen, goeie avond.

0: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa, met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa. Kleine vogel, ga maar zweven. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
1: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Nienhoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
2: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagsshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
2: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 1:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagsshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
4: Ivan Plettings.
5: Dit is Radio Memory.
4: Goeie avond.

De manier waarop deze plaat ook in elkaar gestoken is op gebied van drums. Drums, dat was het, ja, slecht woord even gebruikt. Journey, Don't Stop Believing, dat is ook wel iets wat mag vermeld worden. Het werd altijd iets ingewikkelder, die drums die je op de achtergrond hoort. En het werd ook daarmee een soort van legendarisch, deze Journey met Don't Stop Believing. Ook legendarisch is Lionel Richie met straks Ballerina Girl en deze Diana Ross. If we hold on together.

0: Ballerina Girl van Lionel Richie kreeg je hier ook nog in deze driver's seat. Even genieten. Voilà. En daarmee gaan we naar dit. Vanavond zijn er vooral over de zuidoostelijke helft van het land nog pittige onweersbuien mogelijk. Elders is het overwegend droog met bredere opklaringen. In de loop van de nacht wordt het dan overal zo goed als droog met wolkenvelden en opklaringen. Minima tussen 9 en 14 graden. Morgen veel bewolking met buien. Eerst vooral in de westelijke helft van het land, maar later ook wel elders. Lokaal is een donderslag mogelijk en aan de zee blijft het waarschijnlijk droog en zonniger. Maxima tussen 14 en 19 graden. Zaterdagochtend zijn er ook nog enkele opklaringen, maar nadien wordt het snel zwaar bewolkt met regen en buien. En dat vanaf de Franse grens bij maxima tussen 15 en 20 graden. Zondag veel bewolking, maar het zou meestal droog blijven, afgezien van enkele regendruppeltjes op het Ardense relief. Op het einde van de dag worden de opklaringen ook talrijker en maxima liggen meestal tussen 14 en 18 graden. Maandag wisselen opklaringen af met wolkenvelden die soms in aantal gaan toenemen en dat kan misschien in de namiddag plaatselijk wel enkele buien ontstaan. Het wordt zachter met maxima tussen 18 en 22 graden. Dinsdag ongeveer hetzelfde weerbeeld, maar het zou misschien ook wel lokale buien mogelijk kunnen zijn en temperaturen tussen 14 en 18 graden. En ik heb nog een prachtig duet klaarstaan. Dolly Parton en Kenny Rogers. Islands in the Stream.
1: Radio Memory.
2: De beste muziek hoor je hier.

0: al uw evenementen, groot of klein, van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.
2: Ivan Plettings.

Zeer leuk dat jullie ook onze weg hebben bewandeld en dat misschien nog wel blijven doen hier bij Radio Memory met Run DMC en Aerosmith met Walk This Way. Het is afgelopen, ook weer al deze driver's seat voor deze donderdagmorgen. De laatste twee uurtjes voor deze week. En dan laten we natuurlijk het ook wel eens serieus knallen, laten we hopen. Ik heb straks nog BZN met de Gypsy Music. En deze van Elton John. En dit is natuurlijk ook een mooie om mee te mogen vertrekken. I'm still standing. Blijf luisteren naar Radio Memory. Salutjes.

0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be. En

Engelbert Humperdinck met zijn Tell Me Quando, Quando, Quando, vrienden. Zo zijn we meteen weer om begonnen aan een nieuwe start van ons programma. Dit is voor jou 2 uur lang muziekdoos met een leuke mengeling van oud en nieuw. Fijn dat jullie wederom zo talrijk meeluisteren.

met onze volgende collega's gaan we even terug in de tijd. Zo zingen ze toch zelf dus met hun recente single. Dit is de nieuwe voor Mike Grondy en Andrea Schön. Ja.

Ja, ja, het voelt weer net als toen. Dat waren ze met hun nieuwste. Het sympathieke duo. Mike Rondy en Andrea Schön.

George Baker Selection met zijn grote hit The Beautiful Rose in the Morning. 1986 scoorden wij onze eerste hit. Heel wat jaren later hebben we dit nummer opnieuw opgenomen. Om precies te zijn in 2023. En nu klinkt Back to Mexico zo van Rudolf Stevens.

Je kan ze natuurlijk allemaal opnieuw beluisteren via Spotify. Er staan een kleine 100-tal liedjes van mij op dus. Neem gerust maar eens een kijkje. Zowel de liedjes vanuit mijn beginperiode van mijn zangcarrière. Allemaal te beluisteren via Spotify.

En de zomersingles die beginnen volop binnen te komen. En dit belooft er om een hit te worden. Het klinkt echt zomers en het klinkt zo goed. Ida de Nijs.

zomermaanden geeft ze altijd gezelligheid ten huize bij haar. Concertjes voor de fans in beperkte kring voor een 30-tal mensen. En dat is altijd heel gezellig. Dan worden er hapjes voorzien en een drankje. En natuurlijk ook een live optreden van deze sympathieke collega. Dus ik hoop dat het dit jaar ook zo gaat. Dus. En dan zal ik er zeker op een van die concerten bij zijn ten huize. Bij deze Ida de Nijs. Zomer zonder tijd is haar nieuwste single.

Ja, ja, zo kunnen wij natuurlijk nog wel even doorgaan, hè, met La La La, met deze Anton Aus Tirol. Maar het was een mega hit destijds. En dit was ook een pareltje van een nummer vanuit vervlogen tijden. We gaan hem nog eens draaien uit zijn compilatie De Hits van Johan Verminne. Met deze mooie Als mijn gitaar mij helpt.

heeft ook een nieuwe single. Wel, die gaan we beslist volgende keer eens draaien in onze aflevering van deze muziekdoos. Dit was Johan Verminne met een pareltje van lang geleden. Als mijn gitaar me helpt. Een beetje Franstalig werk nu in de muziekdoos. Met een mooi stemgeluid van Liam.

grootmeester van het Vlaams lied aller tijden, en dat zal die blijven, Wil Tura, met een klassieker, Nu sta ik daar. Rita de Neve, aan het meer van Lugano.

0: de bergen knop.
1: Heeft recent een zomeralbum uitgebracht met de titel Zomerhits Willy Sommers. En daarop vind je natuurlijk ook zijn recente en ook zijn nieuwe single terug.
0: Breng maar, je.
1: Maar ook deze Naarzee Willy Sommers. Naar

deze brief vind ik vast aan mijn voeten.

kon het als geen andere. Andreas is met de tong op het hart dus en hij bezong deze mooie destijds, De Vlieger. Hé, hey, dat is een bos geleden zeg, maar ze zijn er met een nieuwe single. Hier zijn ze. De Gibson Brothers.

Ja, ja, ik voel mij vandaag zo hompala papa, hompala papero. Het was een leuke meezinger voor Marva. En zelfs na al die jaren blijft het ook nog een vrolijk lied om te draaien. En daarom halen we het ook geregeld graag uit de kast in onze muziekdoos. Net zoals deze mooie stem van Mark Gerritsen.

Hoe lang gaan we met deze Dance Little Girl? En we gaan moeder en dochter samen hun liedje nooit laten brengen. Larissa en Sterre. Moet toch een mooi gevoel en een warm gevoel geven, hè? Als je dat kan doen samen met je dochtertje.

0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
1: Maandelijks stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
2: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
3: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
1: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
2: Dat is al wel een keer de moeite.
4: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neve, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
3: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
4: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
3: Ik zie je graag.
5: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
6: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijn bij Radio Memory.
3: Radio Memory.
7: Dit is Radio Memory's

Ze heeft ook nieuw werk, deze mooie stem, Corrie Konings. Dat gaan we beslist een volgende keer draaien in onze aflevering van deze muziekdoos. Maar even toch nieuw werk. Dit is de nieuwe single voor Anthony Fokkema.

Tony Fokkema met De tijd tikt altijd verder. Een mooie warme stem nu ook door jouw radio. Deze Kenny Rogers, Lady.

deze van Kenny Rogers gaan we nog eens een keer terug naar het nieuwere werk. En een nummer dat we ook al kennen. In een versie van Luc van Meeuwen, destijds en Cliff Riley. Vandaag in de versie van Sherelle.

We konden samen nog eens meegenieten en genieten met Jo Valli samen met zijn nieuwste zomerproductie. En deze draaien we op verzoek, Elvis Presley, Way Down.

Dat was van onze keer de allereerste single voor onze collega Jeremy Casaledus. En een single die het ontzettend goed heeft gedaan. Als je met de eerste single al meer dan 30.000 streams haalt, dan verdient dat wel een dikke pluim dus. En we kijken heel benieuwd.

Frans Bauer. Met je hebt een aantal chocolade. Als het dan van pure chocolade is, dan kan ik er wel lekker van mee smullen. Na deze van Frans Bauer. Meteen nog eens deze leuke single. Recent werk van Milo. Lucky Day.

de nachtegaal van Arendonk. Zo werd ze wel een keertje genoemd destijds. Mieke dus met een hele mooie De Plaats in Mijn Hart. En we keren nog eens graag terug naar het nieuwere werk, samen met deze van René De Plan. Kiss Your Baby.

dansen onder een zilveren maan samen met René Redley. En dat allemaal voor jou in ons programma die stilaan bijna naar zijn einde toe loopt. Nog enkele platen. En een van die volgende nummers die we gaan draaien is recent werk van Shakira.

0: MR-voorzitter Georges-Louis Boucher is verontwaardigd over het vandalisme dat betogers vanmiddag hebben aangericht in Brussel bij het protest tegen de onderwijsbesparingen in Wallonië. Boucher verwijt ook linkse leerkrachten studenten op te hitsen met foute informatie. Bovenop enkele brandstichtingen en vernielde bushokjes vielen betogers ook Les Engagés-voorzitter Verhoogstraeten aan bij het parlement van de Franse gemeenschap. Hij moest door de politie ontzet worden. De agenten moesten ook het waterkanon inzetten om de relschoppers uiteen te drijven. Intussen hebben de meeste betogers het stadscentrum verlaten. In een landbouwbedrijf bij Fleurance in het zuidwesten van Frankrijk is een lichaam gevonden in de buurt waar een week geleden een meisje van 11 verdween. Diverse media melden dat het vermoedelijk om het vermiste kind gaat. De zaak houdt Frankrijk al de hele week in de ban en de politie zoekt al dagenlang met man en macht. Dinsdag is een verdachte opgepakt, een man van 41, op verdenking van ontvoering van het meisje. Het staat nu vast dat het grote olielek in de haven van Antwerpen 2 maanden geleden veroorzaakt is door een gat in de romp van een schip van rederij MSC. Dat blijkt uit onderzoek van de ondernemingsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Er zou geen sprake zijn van een grote menselijke fout, al was het schip wel erg zwaar geladen. Het incident in het deurgangdok veroorzaakte grote milieuschade en heel wat hinder voor het scheepvaartverkeer. Voor het eerst in hun geschiedenis staan de Belgische U17 in de finale van het EK voetbal. Via goals van Seke en Benktip klopten de jonge duivels van bondscoach Sven Vermant vanmiddag favoriet Frankrijk. Die naderde na rust nog de 2-1, maar moesten de duimen leggen. De U17 spelen zondagavond de finale in Estland. Tegenstander is ofwel Spanje of Italië. Tot 19 graden bij een stevige wind en af en toe een bui. Dat kan ook vanavond nog het geval zijn. Vannacht wordt het stilaan vrijwel droog met brede opklaringen en minima van 10 tot 14 graden.
1: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Oudenaard Groothandel in varkensvlees presenteren de 15e editie van het Slagerfeest Tofste Feest. In de evenementenhal in Puurs op zaterdag 21 november. Met Willy Sommers, Christophe, Yves Segers, Louis Fillon, Sam Goris, Maureen, Rob van Daal, John Dennis, Wout, Frank van Damme, Larissa, Sammy Moore en de jongens. Tickets en info 0400 76 88 56 54. Slagerfeest, tofstefeest.be. Met de steun van Comfo Plus, Proax, uw ondernemersarchitecten. De VIP-catering wordt verzorgd door Hof ter Molen.
2: Radioreclame is de beste brandstof voor succes. Jouw zaak, jouw event, jouw ideeën krijgen daarom bij ons een op maat gemaakte spot. Geniet mee van het succes van Radio Memory. En bel Hilde op 0495 553044. Of stuur een mail hilde@radiomemory.be.

0: bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
1: Waar je ook luistert, welkom in de LVT-platenkast. We zijn er weer met een frisse lading muziek, verhalen en herinneringen die je dag meteen een zetje geven. Deze week kijken we natuurlijk weer uit naar de Live Nation kalender. Concerten in alle hoeken van het land, van intieme zalen tot grote festivalpodia. Er staat weer genoeg moois op de planning om je agenda mee te vullen. En zoals altijd duiken we ook even terug in de tijd, namelijk week 23 in de muziek- en filmgeschiedenis. De week waarin nieuwe sterren opstonden, iconische platen het leven licht zagen en de filmwereld weer een paar onvergetelijke momenten cadeau kreeg. Vandaag hoor je onder meer muziek van Toni Braxton, de krachtige soulstem die je meteen raakt. Whitney Houston, pure klasse en emotie. The Animals, rauw en tijdloos. Chic, de disco-architecten die elke ruimte laten glanzen. En uit Nederland, Mai Tai, de dames die de jaren 80 een extra laagje glitter gaven. En dat is nog maar het begin. Er zit nog veel meer moois verstopt in de kast. Dit is de LVT-platenkast. We gaan erin vliegen en de platen laten rollen.

Het eerste optreden van U2 in Slane Castle vond plaats in 1981, toen de jonge band het voorprogramma was van Thin Lizzy tijdens het allereerste Slane Castle Festival. We hebben het er verleden week trouwens nog over gehad in het programma, naar aanleiding van de plaat van Thin Lizzy, Whiskey in a Jar. Dat blijkt uit de tourarchieven en wordt bevestigd door dat U2 in 2001 zelf aangaf dat hun Elevation optreden 20 jaar na hun eerste Slane show was. Het wordt een uitgebreide live versie met bedanking van Bono aan het adres van Philip Lynott, van Thin Lizzy dus, en voorstelling van de band. En je krijgt het verhaal verteld door Bono van hoe U2 is ontstaan. Dan moet ik het u nu eens niet uitleggen. En ja, het is een langere versie, maar voor één keer zien we dat door de vingers. Het is meteen ook de eerste single, commerciële single, die ze hebben uitgebracht, die je zo dadelijk gaat horen. En dat was Out of Control. Rocking the capital.

0: De groep Mai Tai bestond uit Mildred Douglas, Jetty Wales en Caroline de Wind. Maar achter de schermen stonden twee zwaargewichten, namelijk Erik van Tijn, de componist, producer en hitmaker, en Jochem Fluisma, componist, producer en arrangeur. Samen waren ze verantwoordelijk voor de typische Mai Tai sound, een mix van funk, soul, pop en dance, perfect afgestemd op de internationale markt van de jaren 80.
1: Your number one club and dance music experience.

0: Een brand in een naburige gemeente. Een auto-ongeluk. Een verslag van de gemeenteraad. Een feestelijke gebeurtenis in je dorp waar je meer wil over weten? Surf dan onmiddellijk naar www.persinfo.org. Persinfo.org levert je heet van de naald het gevarieerde streeknieuws uit het Pajottenland en de Zennevallei. Meerdere updates per dag. Gestoffeerd met beeld, audio en video. Dus wil jij als eerste op de hoogte zijn over wat er in jouw gemeente gebeurt? Snel naar www.persinfo.org.
1: Radio Memory bestaat 2 jaar. En dat wordt gevierd. Kom mee feesten op de tweede Radio Memory verjaardagshow. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 3:30 middags in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Een spetterend verjaardagsfeest met optredens van Pascal Montelli, Silla Key en Jordi Van Het.
2: Niemand mag alleen zijn. Niemand verdient die pijn.
1: John Dennis, Frank van Damme en Jonathan.
2: Maak jij me wakker als het over is? Zal jij je dan ook voor me zijn?
1: Maar ook met Sammy Moore en Laris.

0: 20 euro, aan de kassa 30 euro. Je geniet van de show en bovendien krijg je per persoon 2 pannenkoeken met suiker en gratis koffie tussen 16 en 18 uur. 2 jaar Radio Memory. Zaterdag 29 augustus in zaal Willem Tell in Tollenbeek. Info en tickets via info@radiomemory.be.
1: Dit is Radio Memory.
0: Goeie avond.

0: En dan bladeren we door de verse concertkalender van Live Nation in België en Nederland. En het regent grote namen. Nothing But Thieves komt met de Stray Dogs World Tour naar beide landen. In Nederland zetten ze de Ziggo Dome op zijn kop op 15 en 16 januari 2027. En in België pakken ze nog groter uit op 31 januari 2027 in de Afas Dome in Antwerpen. Hun grootste indoorshow ooit zal dat worden. Good Charlotte parkeert hun Motel du Cap in Brussel op 13 november 2026. Vos Nationaal, pure pop-punk nostalgie met Yellow Card als speciale gast. In Nederland staan ze op 16 november 2026 in Afas Live. De Script dan, die trekt de grens over met hun indrukwekkende catalogus. In België staan ze op 28 november in de Lotto Arena in Antwerpen. En in Nederland vullen ze de Ziggo Dome op 26 november 2026. James Morrison die reist mee als very special guest. En Lorena McKennitt viert 30 jaar The Mask and Mirror met een reeks sfeervolle avonden. In Nederland wordt dat op 23 en 24 februari 2027 in Carré Amsterdam en op 1 maart 2027 in het nieuwe Luxor Rotterdam. In België is het dan te doen op 28 maart 2027 in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen en op 29 maart 2027 in het Koninklijk Circus in Brussel. Morgan J blijft de Lage Landen ook veroveren. Nederland krijgt hem op 1 mei 2027 in Afas Live. België op 29 april in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Stand-up muziek en chaos, precies zoals de fans het willen. Be Brave doet in Nederland een dubbele reunie in Afas Live op 8 en 9 mei 2027. En in België viert Bazaar hun 10-jarig bestaan met een reeks uitverkochte shows in de Roma eind juni 2027. Met extra data die als warme broodjes vertrekken. En ook nieuw is Vrouwtje. Die trekt opnieuw de grens over. Op 27 november 2026 staat ze in de AB in Brussel en op 28 november 2026 in de Roma in Antwerpen. En dan nog de kakelverse toevoegingen in Nederland. Six Slack op 17 september 2026 in de 013 Tilburg. Verder ook Over Mono op 11 november 2026 in de Gashouder Amsterdam. En Jimmy Carr die op 13 december 2026 de Rai in Amsterdam laat daveren van het lachen. Wij verder met muziek van Donna Summer.
1: De LGT Platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie.

In een van de vorige afleveringen van dit programma hebben we het gehad over het ontstaan van de Electric Light Orchestra. Een van hun grootste hits staat nu op het programma. Last Train to London van de ELO gaat over een nacht vol muziek, liefde en magie. Zo intens dat de hoofdpersoon de laatste trein naar Londen mist, omdat hij simpelweg niet weg wil van de persoon die hij net heeft ontmoet. De ELO, ofwel de Electric Light Orchestra en Last Train to London. Welkom bij jouw favoriete radio en in de LVT-platenkast.

0: En dan nu een prachtige kruising van twee werelden, Joy Division en Fat Gadget. Maar Ian Curtis heeft nooit meegedaan aan de opname van Collapsing New People. Toch bestaat er een hardnekkige mythe. En die is zo goed dat ze bijna een eigen leven is gaan leiden. Het verhaal dat vaak rondgaat is dat Ian Curtis tijdens de opnames aanwezig was en dat zijn donkere energie de sfeer bepaalde. Maar Collapsing New People werd opgenomen in 1983. Met andere woorden, 3 jaar na Curtis zijn overlijden. Dus dat kan simpelweg niet. Wat overblijft is een geweldige New Wave plaat.
1: Dit is Luc van Turnhout.

0: al uw evenementen, groot of klein? Van communiefeesten en verjaardagen tot trouwfeesten, pensioenfeesten en danscafés. Eén adres. DJ Kevin. Professionele muziek. Ambiance gegarandeerd en aangepast aan jong en oud. Van de eerste noot tot de laatste dans. DJ Kevin maakt van elk feest een onvergetelijke avond. Reserveer nu tijdig 0471 76 81 38 of kevinvanderzwalme7@gmail.com. DJ Kevin, waar muziek en sfeer samenkomen.
1: Afscheid nemen van een dierbare is een ingrijpend moment. Dan zoekt u een houvast, iemand die luistert, begrijpt en ontzorgt. Al jarenlang is Rouwcenter Collier in Geraardsbergen een begrip. Discreet, sereen en met oog voor elk detail. Of u nu kiest voor een afscheid in onze vernieuwde eigentijdse aula, in de kerk of op een eigen locatie, we staan u bij. Onze professionele uitvaartondernemers helpen u bij elke keuze. Met respect voor uw overtuiging en uw budget. Want een mooi en verzorgd afscheid moet voor iedereen bereikbaar zijn. Rouwcenter Collier. Dag en nacht bereikbaar op 054 41 35 00. U vindt ons in de Onkerzeelestraat 273 in Geraardsbergen. Collier, een waardig afscheid. Volgens uw wensen.

Pink Floyd begon midden jaren 60 als een Londense underground band. Gebouwd rond de creativiteit van Syd Barrett. Zijn psychedelische teksten en experimentele gitaarwerk maakten de groep, toen nog de Pink Floyd sound, in één klap uniek. Maar Barrett's mentale problemen dwongen de band in 68 tot een wissel. David Gilmour die kwam erbij en Roger Waters nam steeds meer de artistieke leiding over. Vanaf de jaren 70 liep de spanning op. Waters domineerde de creatieve richting, albums als The Wall werden praktisch zijn soloprojecten en de rest van de band voelde zich steeds meer buitenspel gezet. In 1985 stapte Waters op en verklaarde Pink Floyd klaar, maar Gilmour en Mason gingen door, wat leidde tot een juridisch gevecht over de bandnaam. Creatieve botsingen, mislukte financiële investeringen en een groeiende persoonlijke kloof tussen Waters en Gilmour maakten de breuk uiteindelijk onvermijdelijk. Een van de grootste commerciële hits van Pink Floyd is nog steeds Another Brick in the Wall.

Het meest opmerkelijke aan Inkpot van Shocking Blue is dat het nummer, en vooral de melodie, een onverwacht tweede leven kreeg in Hongkong, waar een versie ervan sinds 1976 jarenlang werd gebruikt als de vaste tune van de Mark 6 loterijtrekking. Dat maakt Inkpot een van de weinige Nederlandse rocknummers die een iconische status kreeg in Aziatische televisiegeschiedenis.

We zitten in week 23 en dat is er eentje met gouden randjes in de muziekgeschiedenis. Op 1 juni 1967 verscheen in Amerika het album dat de popmuziek voorgoed veranderde. Namelijk Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. 2 dagen later, meer bepaald op 3 juni 1965, knalden de Rolling Stones de wereld in met een riff die iedereen kent. I Can Get No Satisfaction. En op 6 juni 1960 brak Roy Orbison door met Only the Lonely, de plaat die zijn unieke stemgeluid onsterfelijk maakte. Week 23, het bewijs dat muziekgeschiedenis soms gewoon in 1 week wordt geschreven.

0: stappen honderden mensen over naar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. Ook Sophie maakte vorig jaar de overstap.
1: Met 3 kinderen in huis besparen wij tot €570 per jaar op schoolreizen, kampen, sportclubs. Mensen weten dat niet, hè? Maar het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen heeft ons al vele duwtjes in de rug gegeven.
2: Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.
0: Ontdek alle jeugd en andere voordelen op neutraalziekenfondsvlaanderen.be.
1: Dat is al wel een keer de moeite.
3: Zondag 7 juni is het feest in Brakel. De spetterende verjaardagshow van John Dennis live on tape. Een namiddag vol muziek, ambiance en topartiesten. Zoals De Jongens, Frank van Damme, Vadim, Guy Neven, Steve Tielens, Angelo Martinez, Wout, André Lugowski en natuurlijk John Dennis.
2: Vanaf nu wil ik elke zondag alleen nog bij jou zijn.
3: Afspraak in Feestcomplex Europa op de Steenweg 18A in Parijke-Brakel. De deuren gaan open om 12 uur, de show start om 13:30. Tickets in voorverkoop €25. Aan de kassa betaal je 30. Reserveer nu je tickets via 0475 901 3x8. Kom genieten, zingen en vieren samen met John Dennis. Zondag 7 juni, zorg dat je erbij bent. De verjaardagshow van John Dennis, dat wil je niet missen.
2: Ik zie je.
4: Een huis kopen, verkopen of verhuren? Dan wil je iemand die de streek kent en met je meedenkt. Bij Imo de Ras krijg je persoonlijke begeleiding, eerlijk advies en een aanpak die werkt. Van het eerste bezoek tot een succesvolle verkoop. Wij staan voor je klaar. Imo de Ras, dat is optimaal verkopen. Ontdek meer op www.imoderas.be.
5: De beste muziek
6: hoor je hier.
2: Radio Memory.
7: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
2: Radio Memory.
8: Dit is Radio Memory's hitschijf.

Waar je ook luistert, welkom in de LVT Platenkast. We zijn er weer met een frisse lading muziek, verhalen en herinneringen die je dag meteen een zetje geven. Deze week kijken we natuurlijk weer uit naar de Live Nation kalender. Concerten in alle hoeken van het land, van intieme zalen tot grote festivalpodia. Er staat weer genoeg moois op de planning om je agenda mee te vullen. En zoals altijd duiken we ook even terug in de tijd, namelijk week 23 in de muziek- en filmgeschiedenis. De week waarin nieuwe sterren opstonden, iconische platen het leven licht zagen en de filmwereld weer een paar onvergetelijke momenten cadeau kreeg. Vandaag hoor je onder meer muziek van Toni Braxton, de krachtige soulstem die je meteen raakt. Whitney Houston, pure klasse en emotie. The Animals, rauw en tijdloos. Chic, de disco-architecten die elke ruimte laten glanzen. En uit Nederland, Mai Tai, de dames die de jaren 80 een extra laagje glitter gaven. En dat is nog maar het begin. Er zit nog veel meer moois verstopt in de kast. Dit is de LVT Platenkast. We gaan erin vliegen en de platen laten rollen.

Zeker schreef het nummer Still the Same niet over een verloren liefde, maar over een man die hij in Los Angeles steeds opnieuw tegenkwam. Slim, charmant, altijd op winst en altijd dezelfde. Een karakter dat je tegelijk bewondert en wantrouwt. Hier is Bob Seger en de Silver Bullet Band met Still the Same.

This is A Road to Nowhere van Novastar is een typische Joost Zwegersplaat. Melancholisch, dromerig, maar met een scherpe emotionele kern. De inhoud draait rond één thema. Vastzitten in een situatie waarvan je weet dat ze nergens heen gaat. Maar er toch in blijven hangen. This is The Road to Nowhere van Novastar. Welkom bij jouw favoriete radio. Welkom in de LVT-platenkast.

Billy Ocean had eind jaren 70 al een paar hits op zak. Maar hij zat vast in een periode waarin de platenmaatschappij hem vooral zag als de zanger van Love Really Hurts Without You. Maar hij wilde meer. Funkier, moderner en minder braaf. Tijdens de opnames van de single Pressure vertelde Ocean later dat hij zich letterlijk onder druk gezet voelde. Druk om te scoren, druk om relevant te blijven en druk om opnieuw in hetzelfde hokje geduwd te worden. En precies dat hoor je in het nummer. De groove is strakker, de baslijn duwt vooruit en Ocean zingt alsof hij zich een weg naar boven probeert te vechten. Het is geen liefdesliedje, maar een statement. Ik kan meer dan jullie denken, zo zei hij zelf.

0: Nu we in deel 1 de concertagenda van Live Nation samengebracht hebben van België en Nederland, hebben we natuurlijk meer tijd om ons over iets anders te ontfermen. Bijvoorbeeld week 23, een week waarin Hollywood precies wist hoe je geschiedenis schrijft. Op 1 juni 1984 ging Ghostbusters in première. Een film die niemand serieus nam tot hij de wereld veroverde met spoken, slime en een themesong dat je nooit meer uit je hoofd krijgt. Op 3 juni 1992 verscheen Batman Returns. Tim Burton op zijn donkerst, Michelle Pfeiffer op haar scherpst en Danny DeVito die bewees dat zelfs een pinguïn angst kan aanjagen. En op 6 juni 1998 kwam The Truman Show uit. De film die ons voor het eerst deed twijfelen of we zelf niet in een reality show leefden. Week 23. Het bewijs dat film soms niet alleen vermaakt, maar ook een tikje aan je wereldbeeld sleutelt.
1: Wil je meer weten? Ben je benieuwd naar de show? Surf dan snel naar deplatenkastrocks.eu. Let's go!

0: zondag 26 juli vrij. Want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers en natuurlijk Larissa.
1: Kleine vogel, ga maar zweven.
0: Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa, 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur 's middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
2: Wil je een eindwerk inleveren waar je echt trots op kan zijn? Laat het dan printen en inbinden bij mailingcompany.be. Snel, kwalitatief en afhaling 24 op 24 in Ninoven. Mailingcompany.be. Voor jouw eindwerk, prints en drukwerk. www.mailingcompany.be.
3: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
4: Waar zijn al die mooie jaren?
3: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
5: Dit is Radio Memory.
6: Goeie avond.
5: Dit is Luc van Turnhout.

Deze week brengen we in de LVT-platenkast een bijzonder verhaal uit onze eigen Kempen. Want Zaal Lux, de legendarische concertzaal in Herentout, krijgt deze zomer een documentaire op de VRT, namelijk VRT Max. Het wordt een warme terugblik op het laatste jaar van de zaal zoals we die vandaag kennen. Vlak voor de geplande renovatie die doorging in 2025. De makers doken in de rijke geschiedenis van Zaal Lux. Een plek waar generaties muziekliefhebbers, vrijwilligers en internationale artiesten elkaar vonden. Van rock'n'roll tot intieme optredens, Lux was altijd het kloppend hart van de Kempense muziekscene. In de documentaire zien we niet alleen het bruisende leven van vandaag, maar ook oud-organisatoren die terugblikken op onvergetelijke momenten, grote namen en kleine verhalen die samen de ziel van de zaal vormen. Het resultaat is een ode aan live muziek, aan vrijwilligerswerk en aan een gemeenschap die al decennia lang bewijst hoe belangrijk cultuur is. De documentaire is deze zomer exclusief te bekijken bij VRT Max. En voor dit mooie nieuws danken we natuurlijk graag Matthias de Groof van HLN, die het verhaal scherp en met veel respect voor de geschiedenis van Lux bracht. Ik raad je aan om een keer te gaan kijken naar luxherentout.be/archief. En daar zie je welke groepen er allemaal de revue gepasseerd hebben in die bewuste Kempense rockzaal. Music is Coming Home is de titel die Mink VZW momenteel hanteert. En dit is een van de groepen die ik persoonlijk gezien heb in Zaal Lux. Maar dit sloeg werkelijk alles. The Shirts met Annie Gould.

Kirsty McCall nam het nummer Days op als een zacht afscheid. Een bedankje aan iemand die niet meer in haar leven was. Een cover van de Kinks, maar met een emotionele diepte die zelfs Ray Davies verraste. Hier is haar tijdloze versie van Days.

Wat is de 27th Club? Het is de verzamelnaam voor een reeks muzikanten, artiesten en performers die allemaal op 27-jarige leeftijd stierven, vaak onder dramatische omstandigheden. De bekendste namen zijn bijvoorbeeld Brian Jones van de Rolling Stones, die is verdronken. Jimi Hendrix, die stierf door verstikking na het innemen van medicatie. En Janis Joplin overleed aan een overdosis. Jim Morrison overleed aan een hartstilstand, wat eigenlijk de officiële versie was. En Kurt Cobain, die heeft zelf de hand aan zich geslagen. En tenslotte Amy Winehouse, die overleed door een alcoholvergiftiging. Het blijft een van de vreemdste patronen in de muziekgeschiedenis. Een reeks iconen die allemaal op hun 27ste stierven. Elk met hun eigen verhaal. Maar allemaal met dezelfde combinatie van talent, druk en kwetsbaarheid. Geen mystiek pak dus, geen geheimzinnige vloek, gewoon tragische levens die te vroeg eindigden. De zogenaamde 27 Club. Hier zijn The Doors met Jim Morrison en Light My Fire.

0: Dames en heren, maak u klaar voor een avond vol glitter, glamour en top entertainment. Op zaterdag 20 juni presenteert Ambi Bjorn de spectaculaire travestieshow Les Folles de Gans, waar entertainment tot leven komt. Geniet van een spetterende show met optredens van Houston, Giovanni en Peggy, de Quaremont Brothers, Frank van Damme en het indrukwekkende Stardancer Showballet. En natuurlijk Ambi Bjorn zelf, met als speciale gast de fantastische Stephanie Storm. Deuren openen om 17:30 voor wie wil genieten van een heerlijke maaltijd. Of vanaf 19:30 voor de show. Locatie: Feestzaal Brugzavel in Kluisbergen. Show en eten voor €35 voor volwassenen en €25 voor kinderen tot 12 jaar. Enkel de show, dan betaalt u €15 voor volwassenen en €10 voor kinderen. Reserveren kan via 0487 436490 of 0494 424675. Of ambi-bjorn@outlook.com. Mis deze onvergetelijke avond niet.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Hij is er.
3: Hij is er.
2: De Radio Memory app.
3: Download hem nu en neem Memory mee op vakantie.
2: Geniet overal van de beste muziek of vraag een plaatje aan via de chat.
3: De Radio Memory app.
4: De Radio Memory app voor iPhone en Android. Android.
5: Goedenavond.
6: De Platenkast, een radioprogramma met muziek uit verschillende decennia. Presentatie Luc van Turnhout.
7: Wat is de 27th Club? Het is de verzamelnaam voor een reeks muzikanten, artiesten en performers die allemaal op 27-jarige leeftijd stierven, vaak onder dramatische omstandigheden. De bekendste namen zijn bijvoorbeeld Brian Jones van de Rolling Stones, die is verdronken. Jimi Hendrix, die stierf door verstikking na het innemen van medicatie. En Janis Joplin overleed aan een overdosis. Jim Morrison overleed aan een hartstilstand, wat eigenlijk de officiële versie was. En Kurt Cobain, die heeft zelf de hand aan zich geslagen. En tenslotte Amy Winehouse, die overleed door een alcoholvergiftiging. Het blijft een van de vreemdste patronen in de muziekgeschiedenis. Een reeks iconen die allemaal op hun 27ste stierven. Elk met hun eigen verhaal. Maar allemaal met dezelfde combinatie van talent, druk en kwetsbaarheid. Geen mystiek pak dus, geen geheimzinnige vloek. Gewoon tragische levens die te vroeg eindigden. De zogenaamde 27 Club. Hier zijn The Doors, Jim Morrison en Light My Fire.

En dan nu een nummer dat niet schreeuwt, maar glimlacht. Stamdan Samang zingt hier over de kleine dingen die een dag groot kunnen maken. Iemand die er is van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Een zachte ode aan het gewone geluk. Goeiemorgen, goeiedag. U moet nu niet denken hij slaat de bal volledig mis, maar het is nu eenmaal de titel van de plaat.

Crazy for You van Madonna komt uit de film Vision Quest, die uitkwam in 1985. In sommige landen werd de film uitgebracht onder de titel Crazy for You, omdat Madonna's nummer zo'n grote hit werd. Het verhaal erachter is: Vision Quest is een soort coming-of-age film over een jonge worstelaar. Madonna verschijnt zelf kort in de film, zingend in een club. En ze brengt daar twee nummers, namelijk Crazy for You en Gambler. Crazy for You werd haar eerste grote volwassen ballethit en gaf haar carrière een serieuze duw richting het supersterrendom.

0: Toen Orchestral Maneuvers in the Dark de single Messages maakte, waren Andy McCluskey en Paul Humphries nog twee jonge gasten uit Liverpool die muziek maakten met tweedehands synths en een budget dat nauwelijks een busrit naar de studio dekte.
1: De beste muziek
2: hoor je hier.
3: Radio Memory.
2: Een nieuw uur met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
3: Radio Memory.
2: De beste muziek
1: hoor je hier.

0: Hi man, hoest. Hey, kan je me misschien vertellen waar de ingang is? Ja, er staat buiten een stadsbus, lijn 4. Daar moet je in gaan zitten. Die brengt je naar de ingang. Pannenkoek.
1: Hey, hoe lang duurt die rijf, man? 20 uur? Tering, zo kort.
0: Hey man, ik moet wel met licht thuiskomen, anders herkent mijn moeder me niet in het dag.

0: Hallo iedereen, ik ben Van Groveren en mijn nieuwste single Waar zijn al die mooie jaren is deze week de hitschijf bij Radio Memory.
1: Radio Memory.
2: Dit is Radio Memory's hitschijf.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

0: energie
1: kijk,
0: beheren.
1: Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

Het is niet de kwestie of ik altijd verder doorga. Is die carrière dan nog altijd zo de hoofdzaak? Roept je nog altijd verder dat je tot de dood gaat? Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan, dat doe ik ook graag. Stel mij de vraag, wat wil ik doen, waar heb ik nood aan? Zet mijn intentie voor het leven en niet zomaar. Soms zijt je zeker dat de sterren voor u zo staan. Blijf voor uw droom gaan.

0: uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier. Ah!

0: Een nieuw uur. Met de grootste hits.
1: Dit is Radio Memory.
2: Radio Memory.
0: De beste muziek.
1: Hoor je hier.